0: opnemen?
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroeg hier.

zing hier mooie noten. Toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga terug naar Italië.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdens stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Door van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Kevin Scholten.

morgen. Heb je zin in muziek, koffie en Utrechtse gezelligheid? Dit is tot 12 uur Muziek bij de Koffie met Kevin

Wat een gezelligheid. En dat met Rutger van Barneveld. Die zwoele zomernachten hier op Bingo FM. De brandweer heeft gistermiddag een persoon uit het water gehaald. Dat gebeurde

5 uur bij de Maarseveense plassen. De hulpdiensten kregen een melding van een persoon te water. Een duikteam ging direct op zoek en wist binnen 20 minuten iemand uit het water te halen. Het slachtoffer is overgedragen aan het ambulancepersoneel en is gereanimeerd. Over de toestand van de persoon is nog niets bekend. En vanwege het incident rukten er meerdere brandweerwagens, ambulance en politieeenheden uit. Ook een helikopter en een droneteam werd opgeroepen. En gelukkig is diegene uit het water gehaald. Maar over de toestand van deze persoon is helaas nog niets bekend. En als we meer weten, dan hoor je dat zeker hier op Bingo FM. We gaan door met de klassieker. Hier is Corrie Konings en Adios Amor.

Dat doen we eigenlijk iedere werkdag, tijdens op weg naar huis en tijdens op weg naar het weekend. Maar ook iedere zondag tijdens Muziek bij de Koffie draai ik een V12 plaat. En dit was René Vroger voor een date with you hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Wij gaan terug in de tijd, hier is Henk Wijngaard.

Het was gisteren drukte van belang voor de hulpdiensten. In een woning in de Utrechtse wijk Zuilen is gistermiddag namelijk een brand uitgebroken. De brand is uiteindelijk onder controle gebracht volgens de veiligheidsregio Utrecht. Maar de woning is wel volledig uitgebrand en het gebeurde allemaal rond 6:10. In een woning aan de Nieuwkerkstraat in Utrecht, oftewel de wijk Zuilen. En een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er niemand meer aanwezig was in het huis. De brandweer sprak uiteindelijk van een uitslaande brand in de bovenwoning. Maar kon het vuur met meerdere brandweerwagens snel blussen en onder controle houden. Op de website van bingofm.nl is meer te zien. En daar zie je ook uiteindelijk een foto van de rook die ontwikkelde. Maar gelukkig is er niemand gewond geraakt. Wij gaan door met muziek van Frans Bauer. En jouw ogen zeggen zoveel meer.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Droffenkamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Muziek bij de koffie met Kevin Scholten.

Het werd een grote nummer 1 hit voor Marco Bazzato. De meeste dromen zijn bedrog. Inmiddels is het 6:50. Welkom terug bij Muziek met een Koffie. Alweer het tweede uur is ingegaan. En

En ik verscheurde je foto. Vanaf maandag geldt een rookverbod op het Utrechtse Stationsplein. Roken en vapen zijn dan alleen nog toegestaan op de 3 speciaal aangewezen plekken. Ja, de eerste weken dan worden overtreders nog gewaarschuwd en daarna riskeren zij een boete van €100. Met deze maatregel wil de gemeente Utrecht het stationsgebied rook vrijmaken en bijdragen aan een generatie die in 2035 rook- en veevrij opgroeit. Voorlichtingsteams gaan de komende weken bezoekers wijzen op de nieuwe regels. En op het Stationsplein zijn inmiddels speciale rookzones ingedeeld, dus dat je het even weet. Wij gaan door met de muziek hier op Bingo FM en zo nog even de nummer 1 draaien in de Nederlandse top 40. Maar eerst tijd voor Wolter Kroes. Ik heb de hele nacht liggen dromen.

en lange Frans en als de zon schijnt. Maar als ik de komende dagen een beetje naar het weer kijk, morgen 23 graden, dinsdag 22 graden en woensdag zelfs temperaturen zo rond de 20 graden. En ja, het blijft een beetje hangen tussen de 20 en de 22 graden. Dus al met al wel lekkere temperaturen. Maar de hogere temperaturen van de afgelopen dagen, die zijn we voorlopig even kwijt. Hier is Bert Stijgenpijp. Ik zat even niet op te letten. Ik zat namelijk met mijn vingers tussen de castagnetten.

platen draaien. Die we toch bij regelmaat hebben gedraaid tijdens Muziek bij de Koffie. Onder andere deze klassieker. We hebben het over het Holland Duo. En als de bomen weer gaan bloeien op het plein.

Ja, ik kan me zo voorstellen dat de jongeren onder ons denken, wat is dit nou weer? Dit waren Marianne Weber en Jan Verhoeven en zij vormden in de jaren 80 het Holland Duo. En dus de platen hoorde je toch wel bij regelmaat tijdens Muziek bij de Koffie. We blijven een beetje hangen in die tijd en dat doen wij met Stella Bos. En over een uur, dan zul jij weer voor me staan.

rapper Justin the Wild en zijn Cheerio. Een man die ook bij regelmaat voorbij kwam tijdens Muziek bij de Koffie. Dat is niemand minder dan André Hazes senior. Ik vind het een van zijn mooiste platen en heerlijk om even te draaien hier op Bingo FM. Hier is een lach van jou.

Dit was New Timeless en zo'n mooie verhaal. Ja, voor de mensen die het gemist hebben. Vanaf volgende week zondag, we hadden het al een paar weken geleden verteld. En toen zou het ook gaan gebeuren. Maar wegens omstandigheden is het even uitgesteld. En heb ik dit programma weer voor mijn rekening genomen. Maar vanaf volgende week zondag, dan begint om 10:00 Maurice Franke. Hij presenteert dan Muziek bij de Koffie iedere zondag hier op Bingo FM. En dat houdt in dat je mij alleen nog maar door de week gaat horen tussen 4 en 6. En dan natuurlijk op de vrijdagmiddag met Suzanne Laufer. Daarvan kan ik je trouwens vertellen dat het weer enorm goed met haar gaat. En als het goed is, weer aankomende vrijdag te beluisteren is. Samen met mij hier op Bingo FM. Maar even terug naar het verhaal. Want vanaf aanstaande zondag dan presenteert dus Maurice Franke het programma Muziek bij de Koffie hier op Bingo FM. En ja, ik ben zondag bij hem in de studio om nog even met hem mee te kijken. En dan ga ik ook officieel dit programma aan hem overdragen. Wij gaan door met Sineke. En dat vond ik ook altijd even leuk om te draaien. Platen die op zijn genomen voordat ze uiteindelijk bekend werden. En ja, dit is er eentje van. Nou, plaatje van Mieke. En op de vijfde rij zat een jongen met haar beste vriendin. Hier is Sineke.

dankjewel voor het luisteren. Veel plezier zo bij Gert-Jan Kleijer. En morgenmiddag tussen 4 en 6, dan ben ik er weer met een nieuwe ronde van Op Weg Naar Huis. Rijk met je mee tot morgenavond 6 uur. Hier is Dries.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Labrechon. Cloud. Een hele goede middag, 5 minuten over 12. Het is weer tijd voor een weekendlunch. Normaal gesproken hoor je Henry Verwoerd op deze plek. Maar vandaag, ja, eigenlijk dit hele weekend, met de weekendlunch, ben ik er, Gert-Jan Kleijer. Normaal gesproken hoor je mij op de vrijdagavond tussen 6 en 8. Maar Henry die is een weekendje vrij. Dus neem ik het graag van hem over. Wat gaan we vanmiddag doen? Nou, we gaan er weer een feestje van maken met de weekendlunch artiest. Hij is Wolter Kroes. Laten we lekker naar muziek gaan. We gaan naar Herman Bekien. Waar is mijn

Sineke, ik doe wat ik wil. Hoor hier op Bingo FM. 12 minuten over 12 op deze mooie zondagmiddag. 31 mei 2026. De laatste dag van de maand. We gaan bijna een 07 moeten we onthouden om die bij de datum neer te zetten. We gaan naar Gerrit en Snijder en Shaq. Spijt.

0: noem je verslaafd aan jou? Nou, als je dat eens hebt, verslaafd aan iemand, nou, dan is het best wel lekker, denk ik. Ja, hey, we gaan naar de weekend lunchartiest. En dat is, dit weekend is dat Wolter Kroeze bij jou zijn.
1: De weekend lunchartiest.

Vanavond een vent, Chris Bauer. Hoor die hier op Bingo FM. 12:30 op deze zondagmiddag. En we gaan verder. Ja, Danny de Munk. Tuig.

dag, 7 dagen in de week en geen moment stopt. Antoon hoorde hier op Bingo FM. Wat ben je aan het doen op deze mooie zondagmiddag? Lig je nog in bed? Lig je op de bank? Lekker rustig aan te doen? Zit je te twijfelen om de lunch te gaan maken? Nou, geniet lekker van de zomerse klank hier op Bingo FM. Gio Swicker, laat je

Code rood. Nou, dat was gisteren niet zo. Het was gisteren code geel in verband met onweer en hagel. Nou, volgens mij viel het uiteindelijk allemaal wel mee. K3 en Donnie hoort hier op Bingo FM. We gaan naar Zeeland, naar deze Zeeuwse mannen. Bluff, harder dan ik hebben kan.

Als je gaat, ga je alleen langer dood dan dat je leeft, Amar. We gaan naar het nieuws van 1 uur op deze zondagmiddag. Maar we eindigen met Jan en Zwaan. Ik zoek een meisje. Nou...

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal.
3: Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: raakt me zo. Die is anders. En Rob Josefsson. Nogmaals een hele goede middag. 5 minuten overeen. Ik heb net mijn boterhammetje gesmeerd. Ja, ik had gisteren ook al een boterhammetje kaas. En met kipfilet. Ik heb vandaag weer gekozen voor 2 boterhammen met kaas en kipfilet tegelijk erop. Ontzettend lekker. Klein beetje roomboter erop. Geweldig. Ik hoop dat jij ook lekker aan het eten bent of lekker gegeten hebt. We gaan naar Ramses Shaffi.
1: Misschien te laat geboren.
0: Laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan.
1: Met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

multimiljonair. Bankzitters hoorden hier op Bingo FM hun allernieuwste single. Ja, je moet ervan houden of je moet, ja, of je houdt er niet van. Het, ja, ja, eigenlijk is er geen tussenweg. Hey, het is 1:15. Straks ga ik natuurlijk nog eventjes de plaat draaien van de weekendlunchartiest. En ja, ik moet eigenlijk nog even zoeken wat voor plaat dat gaat worden. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoe Henry dat doet. Of hij nou elke dag een andere weekendlunch heeft, weekendlunchartiest, of dat het het hele weekend is. Nou, ik heb gekozen voor het hele weekend. En ik heb gisteren al een aantal platen van Wolter Kroes gedraaid. En vandaag ga ik nog 2 of 3 platen van Wolter Kroes draaien. Ik hoop dat je het goed vindt. We gaan naar Ronnie Flex en Agda en de Munnik. CD van mij. Wanneer ga je

Laila, de Gasolina. Even serieus hoor, hier op Bingo FM. Ja, dat was echt vorig jaar de zomerrit van het jaar. En ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. Ontzettend leuk, maar ik heb het idee dat hij niet zo loskomt. Ja, het is jammer, maar als je een ontzettend goede zomerhit hebt gescoord, is het ontzettend lastig om daar nog overheen te komen. Maar ja, wie weet dat er in de toekomst nog wel meer nummers van ze gaan komen. We gaan naar Boudewijn de Groot.

Ai ai, Olga, Danny Christian. Ontzettend leuke gast is het. En ja, goede zanger ook. Ja, zeker eigenlijk. Hey, we gaan naar Fons Veurink. Avond,

Waar spijt is voor later. Martin Amorero hoort hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede middag. 13:30 is het alweer geweest. We gaan richting 14:00. En dan zit John Schaper alweer klaar voor een spiksplint nieuw programma Schaapsweekend. En vanaf 16:00 hoor je natuurlijk Campbell de Bruin met Aperitief. Dan gaan we naar de avond. Dan hoor je om 18:00 Fred Siebeling met Fred in de avond. En vanaf 20:00, als het goed is, de laatste noot. En of dat nou met Geert is of met iemand anders, je gaat het horen vanavond. Blijf lekker hier bij Bingo FM. De 3J's, kamers van mijn hart. Hier op

0: Toppertje, Guillermo en Tropical Danny op deze zondagmiddag. Ja, eventjes een lekker up-tempo nummertje er tussendoor. We gaan nog één plaatje draaien van de weekendlunchartiest. En dat is het nummer geworden Laat Me Los van Wolter Kroes.
1: De weekendlunchartiest.

nieuwste nummer van Tino Martin. Jong en dom hoorde hier op Bingo FM. 2:15 geweest met Mike Petersen. Dat doe jij. Ja, deed je maar eens wat, hè. Ja.

dat je mijn liefde voelt. Van Dikhout. Ja, doe je mee met je luchtgitaar? Ja, ik wel. Geweldig. Goed nummer. Een vlam in de pan nu. Jari Hellegers. Natuurlijk hier op Bingo FM.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in een probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaapsweekend met John Schaap.

En ik zeg, ik blijf nog even zitten om te vertellen dat dit de nieuwe single van Guido van der Graaf was. Ciao, doei, adios. Dario, vandaag is zo'n heerlijke zon.

daar gaat ze. De hit van de band Clouseau. Het was de debuutsingle. En zij braken hiermee door in Nederland en België. Wist niet dat je kwaad, hè?

deze mooie zondagmiddag. Veel gezelligheid op Bingo FM. Samantha Steenwijk en Wolter Groeswagen. Dit slapen doen we s'nachts. En lekker hè, dat Utrechtse plaatje van Plebs. Is niet dat je kwaad wordt. Ik heb er nog drie voor je voor het nieuws van 3 uur.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaapsweekend met John Schaap.

Ik ben er ook weer. Dan is het feestje compleet. Tot 4 uur mag ik zijn je laten horen. Het is jouw weekend. Tijdens Gaaf Weekend draai ik leuke hits voor je. Dat is er nu een van Mart Hoogkamp. Nee, er een van mij. Terwijl je dit doet, vertel ik je dat je ook Guus Meeuwis gaat horen met Geen Bij Je Angst. De nieuwe Gordon en Replay, Me Lobby You. Ik hoop dat je het...

Dat betekent, ik hou van jou. Heb je de nieuwe single van Teun Landzaat uit Maarzaal gehoord? Het liedje is heel opvallend tussen alle releases die uitgekomen zijn.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

Arne Jansen. Een mooie persoonlijkheid. Een man die voor de mensen om zich heen altijd een vriendelijk woord had en geïnteresseerd was. 7 brieven.

Waarom ben jij weggegaan? Nee, het afscheid hangt wel in de lucht. Dat is zo. Maar ik blijf tot 4 uur hier zitten in de radiostudio om de muziek aan jou te laten horen. Gezelligheid. Heb je zin om een dansje met me te maken? Hier is

Verensen en Joel Baretti. Caruso, nu jij hier niet meer bent. Een lach van jou van André Hazes draaide ik ook. En daarvoor dat lekkere dansje, de La Bamba. Na het nieuws van 4 uur. Kemmel de Bruin op Bingo FM. Daarna de show van Fred Siebelink, die ongetwijfeld zijn platenkast induikt om daar leuke klassiekers uit te halen. Veel plezier met Bingo FM. Ik ben er weer morgenochtend om 10 uur. Gezellig bij.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

van mij en we zijn er nog even gezellig bij. Richting de zondagavond. John, dankjewel. We trapten af met Sineke. Heel lekker ding, dat gaat denk ik over John. En dit is Guido de Graaf. Ik kom terug.

0: De laatste van Jannes en Dans met mij tot morgen vroeg. Op de achtergrond hoor je Benny Nijman, Ga niet weg van mij. En zo direct gaan we ook Verlangen draaien. Daarvan is het origineel van Clouseau. Het is een grote hit geweest van Quincy. Maar wij kennen ook nog een versie van Dean Sanders, de broer van Ben. Die hoor je zo direct.
1: Nee, ik wil niet dat je weggaat en me plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig. Kom, probeer.

Het wordt de komende periode minder lekker weer als de afgelopen twee weken. We zullen het er maar mee moeten doen, maar het weer houdt ons niet om leuke zonnige plaatjes te draaien. Bij deze net. Dit is anders. Maar ook deze hele mooie vergeten plaat van Corrie Konings.

afgelopen 28 mei was hij 80 jaar geworden, is hij verjaard. Ik heb het over Sjaak Herp en ook op die dag is hij 30 jaar getrouwd met zijn Dini. Nou, we gaan een klassiekertje van hem draaien, een man mag niet huilen. En net hoorde je Senna, we gaan niet slapen.

fan van vader Abraham. Dat laat ik gisteren nog, hè. Vertelde ik nog dat hij zulke bekende plaatjes, hits voor artiesten geschreven heeft. Nou, hij heeft ook veel voor Jacques Herp geschreven. Ja, het WK komt eraan. Hè. 11 judo is het zover. We kijken eruit. En de EK, of de WK-plaatjes, die worden alweer uitgebracht. Ronde deze. Stef Ekkel en Harry Vermeeg.

Nou, je hoort de mensen die er verstand van hebben. Die hebben niet zo'n hoge pet op van ons oranje. Maar goed, we zullen het zien. We zijn de underdog. En wie weet schoppen we het toch nog wel ver. Er komen een paar

En ik hou het deze zondagmiddag netjes hoor. Ik drink gewoon lekker hier mijn koffietje. Die is lekker. Ja, geen rosé. Drink rosé, de nieuwe Wesley Bronkhorst. We gaan op de verjaardagskleden kijken. Het is de laatste dag van de maand mei. Het is vandaag de dag dat Ivo Nier 83 is geworden. De televisiepresentator nog steeds op televisie te zien. Hè? En programma maken. Bas Dost is 37 jaar geworden. Goalgetter van FC Utrecht is... de laatste twee jaar is hij wel toppen met zijn hartstilstand gehad. Hè? Hij is in ieder geval gestopt met zijn professionele voetbalcarrière. Misschien zien we nog een keer als trainer of assistent voorbij komen. De verjaardag van Clint Eastwood leeft hij eigenlijk nog wel. 96, ja. Ja. Amerikaans filmacteur, producent, filmregisseur en politicus. Danny Vera is vandaag 49 geworden. Nederlands zanger, muzikant en songwriter. En we kunnen een verjaardagsplaatje draaien van Danilo Watté. Het is vandaag 29 jaar geworden. Ik heb wel eens met hem gebeld. De zanger uit Emmen. We gaan wat van hem draaien. Niet echt een groot zanger, maar we hebben wel wat leuke plaatjes van hem in ons computersysteem staan. Ik heb gekozen voor deze leuke zomerse plaat. Zingen op Ibiza. Verjaardagsplaat.

gemerkt dat ik te veel leuke plaatjes er tussendoor gezet heb. Want mijn playlist die loopt helemaal uit. En we hebben nog een minuutje of, wat is het? Een minuutje of 9 tot het NOS Wereldnieuws van 5. Dus ik ga de leukste plaatjes erop laten staan. En ik gooi er een paar tussenuit. Het is, vind ik, nog wel even leuk om te draaien. Wimmy Bauma.

0: Komt ook volgens mij uit Emmen, hè? De schilder uit Emmen. Een leven lang, het is zijn laatste singeltje, ook een oud piratenplaatje. Door die ponsen sluiten we het uur mee af. En dit is nog even Bluff samen met Raccoon Glas.
1: Zijn al mijn denken weg, dat gebeurt niet bij zoveel.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

Aperitieven voor dit weekend. Zo, vanavond Geert de Groot en ook Fred Siebelink. Die meldt zich om 6 uur. En bij Eestes hoor je, dit is de nieuwe single van Dave Dekker. Die zit op zijn Vespa. Ik krijg een...

Fleming deed het samen met Ronnie Flex terug bij af. En we zijn ook een beetje terug bij af. Tenminste, waarschijnlijk de boeren. Waarschijnlijk eind juni. Ja, net voor het zomerreces. Dan gaan ze weer, dan gaan ze weer op de trekker richting Den Haag. Het is allemaal niet al te beste. Al dus de boeren. We draaien even het plaatje van de Dutch Boys.

Ja, de oude wetten van Van der Wal. Die zijn opgepoest door D66 en voor het vakantiereces. Dan worden ze behandeld in de Tweede Kamer. En dat zal wel wat stof doen opwaaien. Want het schijnt een beetje de oude wetten zijn die weer opnieuw ingevoerd gaan worden. Er was toen ook heel veel protest tegen, dus fijn, we zijn de afgelopen jaren niet veel verder gekomen, hè, zo zie je maar. Jaap Reesema draaien we naar Klein Orkest. En laat mij niet alleen.

Ik had het al gezegd, we gaan eerst wat van Jabe Reesema draaien. En ik zat op mijn lijstje, stond eigenlijk de nieuwe single van hem, maar die vind ik niet zo leuk. Dus daarom heb ik deze nog even erbij gepakt. Die grote hit samen met Pommelien Thijs. Zing je?

0: Het is een minuutje of drie voor de klok van 17:30. Dat betekent dat ik serieus tijd moet gaan maken voor het selecteren van een piratenclassic. Marloes Oosting, haar nieuwe plaatje hoor je zo direct naar Jari Helligers en Panja in España.
1: Het is 17:30.

Hoor je nog even een damperde stampende hit van Jannes? Een beetje meer, elke dag een beetje meer. Een knalletje. En dit komt uit Utrecht, dit is Henk Stelten. En die heeft een plaatje van Jason Derulo een aantal jaar geleden gecoverd in het Nederlands. Lekker zomers hoor. Grijp die kans.

0: Piraat, een classic voor deze zondag, de 31ste. Het is een plaatje en van de week werd ik even getriggerd door Jan Verhoeven. Het is eigenlijk de zoon van de Jan Verhoeven, de zanger. Maar ja, die gaat ook een beetje, zoonlief gaat ook een beetje in zijn sporen. Is ook een beetje duetjes aan het opnemen in de stijl van het Holland Duo. Ik ben benieuwd of het gaat doorbreken. We zullen er wel wat van horen in de toekomst. Maar we gaan wat ouds draaien van de Jan Verhoeven, die er niet meer is. Hè. De wederhelft destijds van het Holland Duo. Die natuurlijk met Marianne Weber grote hits heeft gemaakt met Colinda, met Janske, Anna, Temming.
1: Dit is een Kendall de Bruin Piratenclassic. Piratenclassic.
0: Ja, hij heeft met heel wat vrouwen gedaan, hè. Dit is een hele mooie. Kom toch bij mij.

0: 10 minuutjes laat ik je alweer alleen. Ja, maar wel in de vertrouwde handen van Fred Siebelink. Leuke muziek gaat hij voor je draaien. Later op Geert de Groot, je kan alvast een plaatje aanvragen. Mail Geert, apenstaartje, bingofm.nl of gebruik onze Bingo FM app. En klik daarop verzoekplaat. Diggy Deck. Dex, Diggy Dex. La vie est belle.
1: Geld laat de wereld draaien. Liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik claim me aan mijn zoon ook. Rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. Mijn ogen dwalen door een tekst. Zo verdraaid.

te sluiten nog even een klassiekertje te draaien. Dat kan toch wel? Ja, Julie Julie. Arnie Jansen en Lucy Gales. En we sluiten af met Jeff van Vliet. Het is niet mijn fout. Ik wens je een hele mooie zondagavond. Volgend weekend ben ik er weer hoor. Dit programma Aperitief op de zaterdag en de zondag. Tot dan!

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield. Waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

naar een kroeg slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel vaak

0: netjes praten bij Seraga's. Verdomd, ik wil je. Nou, nog even een dingetje.
1: Op zoek naar een cruiselander langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht.
0: Bastien Ragers en verdomd ik wel. Ja, hallo, welkom bij Bingo in de avond op deze zondag. Het is weer de hoogste tijd voor de zondagavond experience, om het zo maar eens te zeggen. Met onder andere Geert de Groot en ik, Sarah de Gek. Ik heb weer een paar liedjes uitgekozen. Ik dacht, met dat mooie weer zie ik allemaal mensen hier bij mij bij het Amsterdam Rijnkanaal aan de overkant weer vissen. En weet je nog, afgelopen jaar dat de Partij voor de Dieren stelde voor om te gaan vissen zonder haakje. Toen dacht ik bij mezelf, daar zit een steekje los. Maar dat kan gebeuren natuurlijk. Het was echt bloedserieus. Maar er wordt bij mij gevist dat er een aard heeft. Ik dacht, ik ga een paar liedjes over vissen bedenken. En die komen voorbij. 4 liedjes over vissen in Bingo in de avond. Eerst heb ik muziek van Frank Vernetten, Niet Bang voor de Duivel, Martin Morero, In Mijn Hart. Maar begin met Waylon en Jan Smit, Tussen Jou en Mij. Welkom bij Bingo in de avond.

0: Jan van Etten, niet bang voor de duivel hier bij Bingo FM. Mensen, er is heel wat gedoe geweest in Utrecht rondom het vissen. En ik dacht, weet je wat, ik zie heel veel mensen nu een hengeltje weer uitgooien met een mooi weer. Nachtvissers ook, die bij mij voor de deur de hele nacht naar een dobber zitten te kijken. Ja, je moet het maar leuk vinden. Ik heb niks met vissen. Ik heb het geprobeerd om mensen, ook met van die wedstrijdjes op de camping. Maar ja, daar zat ik dan, iedereen met aas en met haken en met gedoe allemaal naar die waterkant. En ik zat er dan met mijn hengeltje lullig in het water met een dobbertje en er gebeurde niks. Al die vissen hadden zoiets van, daag. Nou ja, ik vind er dus niks aan, maar heel veel mensen vinden vissen erg ontspannend. De Partij voor de Dieren in Utrecht is tekeer gegaan. Dan mochten geen haakjes meer gebruikt worden met vissen. Maar ja, hoe wil je dat dan doen? Een touwtje in het water gooien en denken dat een vis hapt? Ik weet het eigenlijk niet, maar goed. Er zijn veel liedjes over de natuur gemaakt, maar over vissen, nou, dat valt er wel mee. Ik heb deze wel uitgekozen. Leen Jongewaard en Piet Reumer, Vissen. Volgens mij uit Ja Zuster, Nee Zuster. Een liedje wat altijd wordt gebruikt als het gaat over vissen zelf. Het eerste in Bingo de Avond en volkomen terecht, Vissen.
1: Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen.

Roxendril en Twan leidt hier bij Bingo FM. Ik heb een Clouseau voor je met Anne. Nick, Nicolai begin ik mee. De bingo schuif van de afgelopen week. Rosie en Dario en Nalda Lima die zingen een nieuw liedje. Zon en Sol. Iets wat we deze week gehad hebben.

Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de trein.

Tony Junior en Nicolas Lox en Tony Senior, die belden mij, Tony Peroni. En die zei, Fred, voor wie is dat liedje ook weer? Nee, is Lootje. Ik zeg, nou, van die en die. Oh ja, ja, dankjewel, tuut, tuut. Zo gaan de gesprekken vaak met Tony Peroni. En een tijdje later kwam dit liedje uit Wie is Loesje. Hartstikke leuk, uit het grijze verleden van de Nederlandse popmuziek. Tony Junior heeft hem gekregen van Tony Senior. En die had er enorm eer mee met Wie is Loesje. Dit is Bingo in de avond. Ik heb zo'n prachtig nummer over vissen. En ja, het zijn drie meisjes die vissen bezingen. Nou ja, misschien dat je al een beetje uit je hoofd weet wie die dames zijn. Eerst Walter Kroes, route Salei. Altijd leuk. Ik heb hem een paar keer gereden. Hartstikke mooie route. Maar er zit er een hoop geld in. Hè? Want de tolwegen in Frankrijk die zijn niet goedkoop, kan ik je melden. Guus Meeuwis, Brabant. Maar ik begin met een heel mooi liedje van Corrie Konings en Johan Heuser. De Hup Hop Song. Ik had hem al heel lang niet meer gehoord. Ik dacht bij mezelf, laat je dat toch weer eens even horen.

Walter Kroes, Roet Tusselaar, Guus Meijers en Brabant. En voor de Hup-Hup-Song van Corrie Konings en Johan Heusen. En dat geluid wordt weer gebruikt in een reclamespotje op dit moment. Ik dacht, weet je wat, ik haal hem gewoon weer eens uit de kast. De Hup-Hup-Song. Hup-Hup, zeggen een heleboel mensen waarschijnlijk tegen mij. De volgende plaat graag. Nou, K3, die hebben een heel aantal liedjes gemaakt. Tegenwoordig bestaat het merendeel uit Hollandse meiden. K3 is natuurlijk van oorsprong een Belgisch trio. Ik heb ze ooit een keer in de studio mogen ontvangen. En ik heb alle kinderen mogen bedreigen dat als ze in een broek zouden pissen van de zenuwen, dat ze weg moesten. En al die kinderen, nee. En mijn vriend Erik Diekep was er ook. En die maakte van mij een beetje de gemene oom. Die zei, nou, Fred, meent dat niet hoor. Meiden van de K3, uiterst professioneel. Ik heb ze nog een paar gekke vragen gesteld, maar ze gingen nergens op in. Was heel lang geleden bij 3FM. En ze zijn natuurlijk wereldberoemd geworden. Dit is een van de beroemdste liedjes van ze. Blub, ik ben een vis. K3, dacht het tweede liedje maar over vissen. In Bingo en Na.

vind een van zijn mooiste liedjes. Mart Hoogkamer en Lange Frans, Ik Laat Je Gaan. Geen hitje geweest, maar wat een geweldig nummer. Echt het moderne levenslied. Mensen, we gaan naar het nieuws van 7 uur doen met Gerard Joling. Niet voor één keer. Ik ben zo weer bij je terug met nog een uurtje bingo de avond. Met nog 2 liedjes over vissen. Nou, ik heb Gerard Joling uitgenodigd. Niet voor één keer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Doe maar gewoon René Vroger hier bij Bingo in de Avond. Ik heb nog twee liedjes over vissen in Bingo in de Avond. Want ja, er wordt gevist dat een aard heeft met dit mooie weer. En ik dacht bij mezelf, weet je wat, dan ga ik maar eens een paar liedjes bedenken die over vis gaan. En daar komen nummers voorbij. Is straks een nummer wat je echt waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. Manke Nelis en Dolf Brouwers, helden uit de vorige eeuw. De vis wordt duur betaald. En dat is dan weer uit Knietje. Ach ja, maar ja, dat weet je wel of dat weet je niet. Ik heb om te beginnen drie liedjes. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten, Grat en Loetje Dame. Wij doen het samen, maar begin met Mo, een stukje van mij. Welkom bij Bingo in de Avond, het tweede gedeelte alweer.

Rutger van Barneveld, zijn nieuwe singles Woelen Zomernachten hoorde je bij Bingo FM op deze Bingo in de avond. En dan ook de zomerse editie, want het is weer hartstikke lekker warm. Ach ja, je moet er maar gewoon van genieten. Heel veel mensen die kennen het nog wel uit de tijd dat er feestjes waren. En meestal stond er iemand op, die ging de dievenwagen zingen. Of de parelvissers. En de parelvissers die worden gedaan door Mankendelers en Dolf Brouwers. Maar dan, de vis wordt duur betaald. Knietje, kun je dat toch herinneren? Een musical een soort van drama wat zich afspeelde in Katwijk. En Knietje die had een paar kinderen die op zee bleven. En daar kreeg ze een pannetje vis. En toen zei ze, de vis wordt duur betaald. Ja, zo ging dat in die tijd. Mankendelers en Dolf Brouwers. Twee bijzondere mensen die je eigenlijk zelden hoort met dit liedje op de Nederlandse radio. Ik dacht, ik ga hem er toch maar eens in gooien. De vis wordt duur betaald. Hier bij Bingo in de avond.

0: Wat fijn. Kimberly Francis en Als ik dan denk aan jou. En daarvoor Vincent, we zijn er bijna. Nou ja, lief. Kimberly Francis, wat een zangeres, hè, mensen. Bingoavond is dit op deze zondag. Ik heb Cadans met de Intimiteit. En Gekhuis, Mick Harren. Ja. En dan zijn we alweer bij het tweede en laatste gedeelte van het tweede uur aangekomen. Gaat dat hard, hè? Man. We raken het kwijt. In de jaren 80 was dit heel populair, het bandje Cadans. En ze zijn nu ook weer terug. Draai zo vaak je bij Bingo, hè.
1: Je zegt, ik ga naar bed. Ik zeg, ik

Afgelopen, dan gaat het liedje een beetje over Conny van der Bossen. Nou, we moeten nog beginnen aan de zomer. Maar het waren zomerse temperaturen. Ik had in één keer dit liedje in mijn hoofd. Ga zo een liedje over vis weer draaien. Eerst heb ik een paar mooie nummers voor je uitgekozen. Waaronder Wesley Ponsen, Als je liegt en bedriegt. En Mike Pietersen die zingt Het dak komt naar beneden. Hier bij Bingo in de avond.

Peter Martin, Jong en Domme hier bij Bingo FM. Er zijn van die liedjes die gaan over vissen. En dat is geschreven door Pierre Kartner. Heel veel gecoverd trouwens, hè, dit liedje. Vissen zijn precies als jij, Nathalie. Hoe kom je erop, vader Abraham? Misschien had hij een paar kooikarpers in zijn tuintje. Ik weet het eigenlijk niet. Maar hoe die op dit liedje is gekomen, geen idee. Maar ja, weet je, ik weet het nog toen ik in een bandje zat. Waar haal je inspiratie vandaan? Soms als je op de wc zit, soms als je naar een film zit te kijken. En soms als je midden in de nacht wakker wordt en denkt bij jezelf: hey, ik hoor daar een plons, zou dat een visje zijn? Vissen zijn precies als jij. Het laatste liedje over vissen vanavond in Bingo in de avond. Hier is Nathalie.

gaat van alles over Zeeland. Dat het helemaal niet zo goed gaat met de toeristen daar aan zee. Dat is toch ook gek dansen aan zee. Bluff hoorde je hier bij Bingo in de avond. Het is alweer de hoogste tijd voor Geert. Geert, je mag weer hoor. Hij loopt nog steeds in een heel kort broekje en een klein t-shirtje. Waarschijnlijk door het hele mooie weer van de afgelopen week. Je mag! Ja, Geert knikt heel erg ja. Ik heb nog één liedje voor je. Toto Ella Musica, Jeroen van der Boom. Hij is weer hartstikke druk geweest met Holland Sint Hazes. Hij is waarschijnlijk een beetje aan het uitrusten. En hij telt even af. Fijne zondag! Toto.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Ah, wat lekker, lekker zonnig dit, hè? Ja, Rolf Sanchez en Esta Noche. Lekker zonnige muziek van René Schuurmans hadden we natuurlijk ook met Laat de zon in je hart. Goedenavond, vrienden en vriendinnen. Ik heb een beetje kikker in mijn keel. Gisteren heb ik een beetje een vrijgezellenfeestje gehad van een neef van mij. Die gaat trouwen volgende week. En gisteren hadden we een vrijgezellenfeestje. Nou, de hele dag bijna. En uit eten geweest. Allemaal gekke dingen gedaan. En een beetje veel gedronken. En dat is een beetje in mijn keel geslagen of zo. En we zijn bij de Grieks restaurant geweest. Ik denk, iets te veel van die knoflook naar binnen gekegeld volgens mij. Maar mevrouw was er in ieder geval niet zo heel blij mee. Maar goed, het was wel heel leuk. Nou, het is vandaag zondag. Fredje, dankjewel trouwens. En hij is er morgenochtend weer om 8 uur. En dit is weer een nieuwe aflevering van De Laatste Noot Live. We zitten hier zondagavond op 31 mei 2026, de laatste dag van mei. We gaan richting juni en dan komen de vakanties er alweer aan. Hè? Dus ja, nou, vandaag was nog toch wel een aardige, lekkere, zonnige dag, moest ik zeggen. Ja. Ik heb wel een beetje van mij nog een lekker stukje gefietst en zo. Dus een beetje het katertje wegfietsen en zo. Dus dat is allemaal goed gekomen. Nou, daar gaat hij. Hoe kan jij binnenkomen in de studio? Nou, jouw muzikale wens kan ik vanavond in vervulling laten gaan. Dat is via de telefoon 0909-321-2211. Doe je optie 2. Kan je hem zelf aankondigen. Hoor je eigen stem op de radio. Hoe leuk is dat? Wil je dat niet, dan zet je hem op de mail. geert@bingofm.nl. geert@bingofm.nl. Wil je dat ook niet, dan download je even die app. Die is gratis te downloaden voor elke telefoon. Maakt niet uit. Zelfs om het strijkijzer kan je hem downloaden. Dus dat is heel leuk. En dan kun je ook luisteren naar Bingo en allemaal leuke berichtjes. Nou, genoeg gelul. Daar gaat hij weer.
1: Ja! De laatste noot.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: hij staat op nummer 1 overal, geloof ik. Hè? Dus dat doet hij goed, Justin de Wild met Cheerio. We gaan even een rondje langs de mailtjes doen hier bij Bing of N. Wat er allemaal is binnenkomen rammelen. Ik zie Pierre de Hoog in het systeem zitten. Die wil Pierre van Dam met Ik verschuur je foto. En er staat bij, deze week is de plaat gestegen in de Nederlandse top 50 naar nummer 20. Dat is goed, hè? Ja, die gaat wel de top 10 in, denk ik, Pierre. Dus dat gaat helemaal goed komen met al die promotie die jij doet bij al die radiozenders. Dan moet het helemaal goed komen. Nou, dankjewel weer voor jouw appje. En we gaan hem zo meteen eventjes draaien voor jou natuurlijk. André heeft een mailtje gestuurd naar geert@bingofm.nl. En André die wil graag een oudje horen van Benny Nijman, maar dan een koekje van eigen deeg. Zegt hij, ja, dat is heel toepasselijk. Ik ga niet zeggen waarom, maar ik wil deze plaat graag even horen. Dat vind ik prettig. Dankjewel André, ook voor jouw mailtje. Monique heeft ook een mailtje gestuurd naar hetzelfde adres. En ik wil iets van Frank en Mirella horen met wat ik zou willen. Oké, nou die gaan we ook eventjes doen. En dan zie ik dat er nog een voicemailtje is binnengekomen. Zo werkt het dus als je met 0909 321 2211 belt. Dan kom je in het systeem terecht en dan kun je even optie 2 doen. En dan praat je het even lekker in. En dan krijg je het volgende te horen zoals Miranda doet.
1: Hey Geert, met Miranda. Ik heb 2 verzoekjes. De ene is van Robert Paten, Roos hier en jou, Betsy Bus, Pierre de Hoog, heel Bingo FM en Martin Jansen. En het tweede is een eigen keus van zangeres zonder naam. Ook voor hetzelfde ritueel dat ik net zei. Groetjes Miranda, doei doei.
0: Oké, Miranda, dankjewel. En ja, ik heb hier Miranda heb ik ook op Facebook zitten. En die zit altijd leuk even met fotootjes te doen, Miranda. Dus, dat doe je leuk. Zo werkt het dus. Als je 0909-321-2211 belt en je doet optie 2, dan kom je in het minuutje terecht. En dan ga ik het uitzenden. En de plaat er ook bij doen. Oh ja, ja. Ja, daarvoor zit ik hier natuurlijk. Ja. En dit is Robert Pater. En de roos.

0: is daar de carrière van Koos Albers mee begonnen natuurlijk. In het begin jaren 80 met ik verscheurde je foto. En dit is de neef van Koos, Pierre van Dam. En die denkt, ik zet hem even in een nieuw jasje. En dat heeft hij goed gedaan.
1: Ja.
0: Goedenavond allemaal. Wij zijn Bingo FM. Het is 6:30. En André, ja. Jij dacht, hij gaat hem vergeten. Maar echt niet hoor. Alsjeblieft, Benny Nijman.

0: ja, zeg het maar.
1: Dat zou ik willen.
0: Ja, maar jij hebt Frank toch?
1: Altijd bij jou zijn.
0: Ik ga die stoken goed huren, hè? Dat ga ik niet doen. Frank in Mirella uit 1984 met Wat ik zou willen. Zometeen heb ik nog een leuk Duits liedje voor je. Van, het is wel grappig als je die man altijd ziet optreden. Otto Lakenvet gaan we zo meteen doen met Kleine Annabel. Maar eerst nog even een mooi liedje voor Annemarie. Want Annemarie heeft ook een mailtje gestuurd door geert@bingofm.nl. En alsjeblieft Annemarie, jij wil deze van André Hazes. In Als ik haar mis.
2: Er ligt een briefje op de tafel.

me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt.

Kleine Annabel. Otto Lagervet. Dat is gewoon een Nederlander, hoor. Maar ze hebben op de Duitse tour gegaan. Was, volgens mij heette die vroeger Tony Jordan of zo. Wat ik dat kan hebben, nou, ik weet het niet helemaal zeker. Wel een heel leuk liedje om even te draaien. Toch, Kleine Annabel van Otto Lakervet. Het is vandaag nog een mooie dag. Aankomende dagen, morgen wordt het nog een redelijke dag. Maar daarna gaat het een beetje regenen en zo. Dus hou er een beetje, klein beetje rekening mee. Maar daarna dan gaat de temperatuur weer een beetje omhoog. Nou, als de zon schijnt, Marco Kraats en Lange Frans.

allemaal mee begonnen. 2018, Suzanne en Freek. En als het avond is en de concertreeks hebben ze vandaag volgens mij afgesloten. Er zijn 400.000 mensen geweest, hè? Nou, bij die concerten van Suzanne en Freek. Ja, mooi, ja. Doen ze goed. Wat wij ook goed doen, goede muziek draaien. En bij ons zit je goed, want je hoort heel veel Nederlandstalige liedjes die je eigenlijk nooit meer terug hoort op de Nederlandse radio. En die komen bij ons weer voorbij, want zometeen hebben we ook nog eentje van de zangeres zonder naam. Maar eerst Bert Heerink en

0: Spaanse wijn. Oh, een sangria, dat is ook lekker. Hè? Doe je de hele avond met zo'n karaft. Allemaal fruit erin en dan met z'n allen met zo'n rietje drinken, weet je wel. De hele avond doen. En dan sta je op, jongen, en dan klap je gelijk naar beneden. Dat is wel heel leuk. Zanger is onder naam en Costal del Sol. Ben je er wel eens geweest, Costal del Sol? Nee? Okay. Dat is wel leuk, hoor. Maar Griekenland is nog leuker.
1: Ja, dat weet jullie wel.
0: 10 minuten voor 9 hier bij Bingo Fam. Dit is de laatste noot live. Zondag 31 mei. En dit is Jannes. En dans tot morgen met mij.

Ja, is goed gedaan dit hoor. Van Frank Rijken van ons en Erna Temming uit Utrecht natuurlijk. Met Islands in the Stream. Dat is een 2 jaar geleden uitgebracht. En is een goed liedje. Lekker, lekker. We gaan richting het einde van de laatste noten live. Tenminste, niet het einde, maar zometeen zijn we nog een uurtje beter. Ik heb straks nog wat informatie. Een mooie plaat van Ramses Shaffi komt er nog even voorbij, zie ik. Marco Borsato komt ook nog even voorbij. Verder hebben we nog wat leuke berichtjes. Onder andere een 14-jarige jongen steelt voor de derde keer in een half jaar tijd een stadsbus. En die rijdt 300 kilometer mee, ja. Wat hebben wij nog meer? Een zeldzame albino-buffel in Bangladesh is gespaard gebleven voor het offerfeest. En waarom? Dat ga je straks even krijgen. En een Franse toerist die probeert 40 kilo zand van Sardinië mee te smokkelen. En die riskeert een boete van 3000 euro. Dus dat ga je zometeen even allemaal krijgen. Ja, niet in het volgende uur, maar wel ook in... En misschien wel in het laatste uur. Maar als je het wil weten, moet je gewoon lekker blijven luisteren naar Bingo FM. De laatste nog live, zondag 31 mei. En dit is de laatste van dit uur. En hij blijft nog steeds lekker. Team Zone.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: heb er nog niet heel veel gezien. Of bedoelen ze vlinders in de buik? Ja, die zijn helemaal niet te zien natuurlijk. Nick en Simon en Vlinders en Yves Berendsen met Terug in de Tijd. Dat was de eerste na 9 uur hier bij Bingo FM. Deel 2 van De Laatste Noot Live. Het is zondag 31 mei 2026. Wie zijn er vandaag jarig? Ja, Gerard Pals is een Nederlandse zanger. Die is vandaag jarig. Hij heeft laatst nog een liedje gemaakt met Jaman, volgens mij. Danny Vera, Nederlands zanger en muzikant. Ja, Rollercoaster natuurlijk. Een fantastisch mooi nummertje. En hij heeft ook wat Nederlandstalige liedjes opgenomen. Misschien dat we straks wel even eentje kunnen doen. Rollercoaster is wel heel mooi natuurlijk. Van Danny Vera. Een man die niet van de tv, niet af te slaan is eigenlijk. Dat is Yvonnier. Ja. En Yvonnier doet nog steeds programma's maken. En is een goede interview. En hij spreekt 600 talen. Dus dat is heel makkelijk als je mensen in het buitenland wil interviewen als je de taal spreekt. Nou, deel 2 van De Laatste Noot Live. Bets heeft nog de voicemail ingesproken. Dan gaan we zo meteen nog even uitzenden. Denk jij, nou, ik wil ook een leuke plaat horen. Ik heb nog een leuke plaat die ik graag wil horen. Nou, jouw muzikale wens kan vanavond in vulling gaan. Doe het via 0909-321-2211. Die optie 2. Wil je dat niet, dan zet je hem even op de mail. geert@bingofm.nl. En de app natuurlijk, hè. Nou, download die leuke app en dan kun je ook allemaal berichten sturen. Nou, daar gaat hij weer.
1: Ja!
2: De Laatste Noot.

0: blijft toch altijd willen. Ja, ja, lekker als je dit hoort. Ja. Django Wachter en het Rosenberg Trio en Kali. Goed, hè? Eens even koekeloeren, want we hebben wat een voicemailtje binnengekregen van mevrouwtje Bus. En eens even kijken wat deze mooie dame te vertellen heeft.
1: Hey Git, heb je een mooie dag gehad?
0: Prachtig! Ja,
1: en,
0: prachtig. Ja.
1: Bij mij is vanmorgen Patrick en Kevin geweest. En ik heb bij Menno Schalkes aangevraagd van de voetbal. Maar ik wou te graag nog een paar hebben, want die deel ik dan uit bij die jongens bij de bus.
0: Schalkes, ja.
1: Miranda de groeten.
0: Ja.
1: En Pierre de hoogste groeten. En het hele team van Bingo FM.
0: Goed zo.
1: En ook Maurice Franke. En volgens mij komt hij uit Vianen, denk ik.
0: Oké. Okay. Okay.
1: En Willy Bouma wou horen als plaat. Met die nieuwe. Maar Kemmel die zei dat hij uit Emmen kwam. Maar hij kwam uit Zwolle. En dat was de boodschap. Hij komt uit Zwolle. En hij is schilder. Ja, dat klopt.
0: Okay. Doei. Ja, ja, misschien is hij geboren in Emmen en woont hij in Zwolle. Dat kan natuurlijk, Bitsen. Dus dat weet ik niet. En of die schilder... Ja, is hij schilder? Oké. Okay. Ik heb nog een schilder nodig, dus... Nou ja, niet nodig, want ik heb net zelf geschilderd. Vind ik altijd wel leuke klusjes. Nou, dan ga ik niet bij iedereen lopen schilderen. Dan krijg ik allemaal mailtjes, oké, bij mij ook geschilderd. Nee, dat ga ik niet doen. Alleen bij mij eigen thuis. Wimmy Bouma, een leven lang. Nou ja, dat moet dan maar eventjes, hè. Ja, nou ja, moet dan maar. Doe het graag. Alsjeblieft, wens.

Bingo FM. Het is 9:30. Leuk dat jullie allemaal luisteren naar ons. En we gaan het even over Ramses Shaffy hebben. Want in de Rode Hoed in Amsterdam ontvangt de 72-jarige Ramses Shaffy op 31 mei 2006... uit de handen van Albert Verlinden het eerste exemplaar van de CD-box Laat Mijn Liedjes Nu Maar Zwerven. In deze box zitten 7 originele albums van Ramses Shaffy. Ramses 2 uit 1966. Zonder Bagage uit 1971. Wij zullen doorgaan uit 1972. We leven nog 1975, Dag en Nacht 1978 en Live 1980 en Sterven van Geluk in 1988. We hebben heel wat albums uitgebracht, Ramses Shaffy. En op het eerste, 8e album staan unieke opnames van Ramses Shaffy die nog nooit eerder op cd zijn uitgebracht. En tijdens deze gelegenheid krijgt Ramses Shaffy door Kees van Weijen, de directeur van Stichting Edison, ook de Edison Oeuvre prijs voor kleinkunst overhandigd. Ramses Shaffy was toch ook wel een van mijn favoriete artiesten. En het leven dat hij leidde, ik vond het altijd wel heel interessant als ik die man hoorde praten. Dus we gaan even een mooi liedje doen voor Ramses. Wat ik zelf de allermooiste vind, en misschien jij ook wel, dat is Laat Me.

mezelf in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

kaart. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Lekker hoor. Zomerse zwoele muziek. Het is 18 graden in Utrecht, dus de temperatuur daalt een beetje. Dus aankomende week wordt het iets minder, maar daarna gaat de temperatuur weer lekker omhoog. Rob de Nijs met een huis in de zon. Hebben we hem al gehad?

0: Mooi gedaan dit. Patricia en terug bij af hier bij Bingo FM. En we gaan het even over Marco Borsato hebben. Ja, echt waar. Hij is een beetje aan de motor hè, tegenwoordig. Dat doet hij goed. Marco Borsato verstevigt op 31 mei, dat is vandaag, maar dan in 2019 een van zijn records in de top 40. Het nummer Hoe het danst, waar ook Davina Michel en DJ Armin Verburen zijn te horen, stijgt naar de derde plaats van de hitlijst. En daarmee scoort Marco Borsato zijn 21ste hit in de top 3 van deze lijst haalt. Hij laat daarmee de Beatles ver achter zich. De Britse band scoorde in 1970 de 19e en de laatste top 3 hit. Voor Armin Verburen en Davina Michel is het pas de tweede keer dat ze in de top 3 van de Nederlandse top 40 staan. Armin Verburen haalde in 2013 de top 3 met This Is What I Feels I Like. En Davina Michel haalde in 2018 met Duurt Te Lang dat zelfs de nummer 1 hit werd. Het nieuwste nummer Skyward staat wel in de top 10. En daarmee is zij de vierde Nederlandstalige zangeres die ooit met twee hits tegelijk in de top 10 staat. Mooi hè? Dat was allemaal in 2019 zo'n beetje. Marco Borsato, Armin Verburen en Davina Michel. En dat gaan we doen. En als het danst. Nee, hoe het danst. Sorry, ik moet wel even goed voorlezen. Ik sta heel duidelijk in het beeldscherm. Ik kan alleen maar mijn ogen open doen en mijn mond open. En dan staat er hoe het danst. Oké, nou ja. Ik ga niet dansen, dat laat ik aan jullie over, alsjeblieft.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel.

0: De nieuwe single van Sineke en ik doe wat ik wil. Zo is het. Gewoon lekker je eigen leven leiden is toch heel belangrijk. Een 14-jarige jongen die steelt voor de derde keer in een half jaar tijd een stadsbus. En die rijdt er 300 kilometer mee. Een 14-jarige jongen heeft deze week opnieuw in een Noorse stadsbus gestolen. Het is de derde keer in amper een half jaar dat de jongen op hete daad is betrapt achter het stuur van een gestolen bus. De vorige keren dat hij een bus stal, stak hij ermee de Zweedse grens over. En de politie wist hem eigenlijk uiteindelijk te stoppen. Er zaten gelukkig geen passagiers in de bus. De 14-jarige steelt de stadsbus in Noorwegen en rijdt ermee naar Zweden. Zo luidde de kop van een artikel op deze site, amper een maand geleden. De jongen heeft duidelijk niet geleerd van zijn fouten. Want volgens de Nationale Publieke Omroep van het Noorwegen is hij zondagochtend opnieuw betrapt, terwijl hij met een gestolen bus door de stad heen reed. Ja. De politie ontving zondagochtend een melding van een jonge bestuurder achter het stuur van een bus in de omgeving van Grimstad. De politie hield het voertuig zo'n 30 kilometer verderop staande, waarna de veldpleger kon worden aangehouden. De 14-jarige bleek de bus uit Oslo zo'n 300 kilometer verderop te hebben gestolen van de plaatselijke busmaatschappij. Er waren geen passagiers aan boord van de bus. Net als in eerdere gevallen nemen we het zeer serieus dat een jongen van zo'n jonge leeftijd een bus steelt en ermee verkeer inrijdt, meldt een woordvoerder van de politie. De jongen is onder toezicht geplaatst van jeugdzorg en zal zich voor zijn daden moeten verantwoorden. Hoe de 14-jarige jongen opnieuw erin slaagt de bus aan de praat te krijgen en hoe hij heeft leren rijden in zo'n geavanceerde zwart voertuig is nog steeds heel onduidelijk. Dus nou ja, weet je, alles kan je, ja, je leert autorijden bijna al op internet, dus je kan alles aan YouTube-filmpjes, hoe moet je dit doen, hoe moet je dat doen, dus dat is niet zo heel moeilijk. Maar 14 jaar, dus voor de derde keer in een half jaar tijd heeft hij een stadsbus gestolen, ja. Nou, ik denk die bus wat beter vergrimmen of weet ik veel wat, want of het is een heel slim mannetje natuurlijk. Dat zit er wel in natuurlijk. En ja, en dat leren rijden, dat kan je wel leren op YouTube of weet ik veel wat. Mooi hè? Drie keer. Ja, het is gelukkig geen ongelukken gebeurd. Het is allemaal goed afgelopen. Het hoort natuurlijk niet. Maar drie keer in een half jaar tijd de stadsbus. 14 jaar. Mooi. Oké. Okay. Wat wij hebben ook. Mooie muziek. Wesley Bronkhorst, toen je zei.
1: Gedachtegang.

Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is Laura Lynn met... Ik zit helemaal verkeerd te doen. Laura Lynn was dit, een nieuwe single met gesloten ogen. Dat is door heel veel andere artiesten ook al uitgebracht. En ik draai me nou wel eens van Theo Diepenbroek. Is dat volgens mij. Dat is ook een hele mooie uitvoering. Dit is een nieuwe single van de Belgique. Laura Lynn. Dus. We gaan naar richting het nieuws van 10 uur. En bij Bingo FM. En daarna zijn we nog een uurtje bij terug. We hebben wat leuke berichtjes nog. En wat info over wat leuke artiesten. Dus blijf lekker bij ons luisteren. En ik heb een mailtje gekregen van Henk. Henk uit Nieuwegein. En die vraagt mij: hoi Geert, ik ben al een man op leeftijd. En ik wil graag dat liedje een keer horen weer van Arno en Gratje. Met Papi, ik zie tranen in je ogen. Zou je die alsjeblieft voor mij een keer willen draaien? Nou ja, weet je. We zeggen het wel vaker. Je hoort vaak platen die je nooit meer hoort op de Nederlandse radio. En vooral die leuke Nederlandstalige oude liedjes. Die moet je ook bij ons zijn. Dus dat ga ik zeker even voor je doen, Henk. Dus nou ja, ik weet niet of wat voor herinnering je aan dit nummer, leuke plaatje hebt. Maar we gaan hem wel even voor je draaien. Alsjeblieft, Henk.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: gaat niet mee.
1: Frenna, Ronnie Flex en Schnelle. Fieners, en we trapt af met Peter Beens en laat ze maar lullen. Dat is af en toe wel het beste. Dat is, ja, ze zeggen wel eens een keer een beetje over je lul lullen of je lul fietsen of zo. Ja, dat is een hele grote. Nou, deel 3 van de laatste noot hier bij Bing of M. Het is 31 mei. En op 31 mei 2015, dat was de laatste aflevering van het zondagmiddagprogramma Carlo en Irene Live for You. Ja. Nou, Carlo die deed het toch wel lekker door op die televisie. Alleen Irene Moors, dat is een beetje uitgekakt volgens mij. Ja. Nou. Ook 31 mei 1952, moet je nagaan, 31 mei 1952... het Sprookjesbos, de Efteling in Kaatsheuvel, wordt geopend. Ja, het is nog steeds Sprookjesbos, hè? Ja, met die dat is toch met die dansende schoentjes en zo? Ja, nee, dat is leuk. Maar goed, ik weet niet hoe lang dat nog mag blijven bestaan. Want ja, sommige dingen moeten al weggehaald worden uit de Efteling. Weet ik. Het slaan allemaal een klein beetje door, volgens mij. Nou, ik sla niet door, want we doen nog een uurtje.
2: Ja!
3: De laatste noot.

Rick Hoogland en Andy van der Leek. En jij bent al rijk. Ja, als je gezond bent, ben je al heel rijk, toch? Dat is heel belangrijk in het leven. De Common Limits die breken op 31 mei 2014 een record in de Megatop 50. Het duo staat voor de vierde week op nummer 1. Nooit eerder hield een Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival het zo lang uit op de koppositie in de top 40. In 2013 was Birds van Anouk de eerste Nederlandse inzending die de bovenste plek van de Megatop 50 bereikte. En dat nummer stond 3 weken bovenaan in de lijst. De Common Limits ervaren ook records van de langste notering op nummer 1 van een songfestivalhit van Cliff Richard met Power to All Our Friends uit 1973 en Nicole met Ein bisschen Frieden uit 1982. Ja. Ik zat dat eens even thuis te lezen. Ik denk, nou ja, dan moeten we toch Nicole maar even gaan doen. Hè? Ja, dat kleine meisje uit Duitsland met dat grote witte gitaartje. En dat leuke jurkje aan. Ja. Dat is Nicole. Een beetje vrede.

0: Rutger van Barneveld met Helena 2.0 voor Ruud en voor Rob. En dank weer voor het leuke appje wat jullie altijd op zondagavond sturen. Even kijken, want er is een voicemail berichtje. Meneer Van der Lans, goedenavond.
1: Hey, die geeft een hele goede avond met Ronnie Van der Lans, spreekt u.
0: Hallo.
1: Hey, die geeft alles goed?
0: Ja.
1: Nou, met mij prima. Okay. Ja, zeker wel hoor. Ik zou als het nog mag en als er nog ruimte voor is, een tweetal plaatje aanvragen. Eén plaatje, dat is een plaatje die hoorde ik bij jou, die kende ik helemaal niet.
0: Oh.
1: Een poosje geleden draaide die van Fritsel en Zissel met Eenmaal Jong. Nou, dat plaatje wil ik aangevragen als het kan. En doe maar iets van De Nieuw Voor. En dat maakt me niet uit wat. Als er nog ruimte is.
0: Voor, je bent makkelijk vandaag.
1: Als er nog ruimte is, vergeet. Ja. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt alvast. Hele fijne uitzending nog even. Voor straks wel thuis. En een hele fijne werkweek weer. Geert, alvast bedankt. En tot de volgende bel weer.
0: Oké. Ja, dat van Frits en Sissel, dat is Eenmaal Jong. Dat is, die gingen toen naar het Eurovisie Songfestival. En in die voorronde hadden ze twee liedjes. Eenmaal Jong en Alles Heeft Een Ritme. En Alles Heeft Een Ritme heeft toen gewonnen. En hebben ze de B-kant, was toen die tijd nog van die zwarte vinylen 45 toerenplaatjes. En de B-kant was toen Eenmaal Jong. Nou, die gaan we zo meteen ook eventjes draaien voor je. Dankjewel, meneer Van der Lans. We gaan even een romantisch mooi liedje doen. Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou...

0: is mooi gedaan dit. Kimberly Fransens en Als ik dan denk aan jou. Ja. We gaan het even over een buffel hebben.
1: Echt waar?
0: Ja. We gaan het even over een buffeltje hebben. Want een zeldzame albino buffel in Bangladesh is gespaard voor het offerfeest. Het dier dat door zijn blonde haar Donald Trump wordt genoemd zal volgens de Bengaalse overheid zoveel belangstelling krijgen dat de veiligheid tijdens het offerfeest niet meer gewaarborgd kon worden. De albino buffel was de afgelopen maanden enorm populair geworden in Bangladesh nadat er filmpjes op de social media werden verschenen. Vanuit het hele land kwamen mensen naar de boerderij in Sidiuddin Mirata. Ik weet niet waar het ligt, maar ergens in Bangladesh. Waar het dier rondliep. En volgens Mirata heeft het dier een bijzonder zachtaardig karakter. De broer van Mirata bedacht de bijnaam Donald Trump, omdat zijn kapsel erg lijkt op dat van de Amerikaanse president. Nou, je moet even, voor de gein moet je even gaan googlen. En dan moet je dat maar eventjes invoeren. Albino buffel Bangladesh, daar kom je vanzelf tegen. Als je dan een foto ziet, het is gewoon compleet Donald Trump is het gewoon. De 680 kilo wegende buffel werd er eerder deze week verkocht om donderdag offer te worden tijdens het offerfeest. Het is moeilijk om afscheid van hem te nemen, maar een offerdier is voor het offerfeest heel belangrijk. We zullen Donald Trump voor altijd herinneren, zei Mira in een krant. Maar op het laatste moment werd het dier gered van de slacht. En volgens het Bengaalse ministerie van Binnenlandse Zaken waren er donderdag tijdens het offerfeest zoveel mensen op de buffel afgekomen dat het niet meer veilig was om de beesten te slachten, zeg maar. De Bengaalse overheid heeft de koper van Donald Trump terugbetaald. Het dier is momenteel te zien in een dierentuin daar in Dhaka, in de hoofdstad van Bangladesh. Dus mocht je nog vakantieplannen hebben en ik denk, nou ja, ik ga toch wel even naar Bangladesh, dan moet je dan even naar de hoofdstad Dhaka. In de dierentuin staat Donald Trump, de albino buffel. Oké.
2: Ja. Mooi, ja.
0: Nou, heeft hij nog een mooi leven, dit buffeltje. Ja, die heeft geluk gehad, zeg. Ja. Het is 11:30. Het is tijd voor een George Bekertje. Ja, we hebben al een tijdje niet meer gedaan, dus gaan we nog even doen, hoor.

Fris als Issel en eenmaal jong van het Songfestival. Het is niet zo heel goede kwaliteit, hè? Maar goed, we hebben hem weer gehad, Ronnie. De nieuwe vork komt er zometeen ook eraan voor je. Mooi, ik heb hem mooi uitgezocht, ja. Ook een oudje, maar wel heel mooi. Wij zijn Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Het is 31 mei, zondagavond. En Jacqueline heeft mij een mailtje gestuurd via geert@bingofm.nl. En ze zegt, hoi Geert, ik luister regelmatig naar jouw programma. Wil je deze nog een keer voor mij doen? Guus Meeuwers en Bemin me later.

Prachtig, prachtig, prachtig. De uitvoering van Bert de Middelen was natuurlijk al van waanzinnig. Maar deze man heeft zo'n goede stem. Hans Vermeulen en Sandy Coast. En de schaduw van de zonneschijn. Ja, dat is mooi, hè? Ja, nou, ook, ja, weet je, dit soort liedjes hoor je ook nergens anders. Dan moet je toch echt wel bij ons zijn, hoor. Eens even googeloeren, want ik had nog een berichtje. Oh ja, als je op vakantie gaat, dan wil je wel souvenirs meenemen. Of zo'n stukje, ja, een schelpje of weet ik wat. Maar je kan niet alles maar zo meenemen. Want een Franse toerist die probeert 40 kilo zand van het strand van Sardinië mee te smokkelen. En die riskeert een boete van €3000. De Italiaanse douane heeft maandag een 69-jarige Franse toerist tegen toen ze aan boord wilde gaan van een veerboot. Agenten vonden 40 kilo zand, dat is nog maar niet wat, dat neem je niet even mee onder je arm. Kiezels en schelpen die ze had meegenomen van de kust van Noord-Sardinië. Sinds 2017 is het verboden om zaken mee te nemen van Italiaanse stranden. De vrouw die riskeert nu een boete van zo'n €3000. Ja, het voorval vond plaats in de Italiaanse stad Porto Torres. De vrouwen wilden de veerboot naar Toulon nemen en de strandvakantie en zo eindigen met vanuit Italië. En voordat ze aan boord mocht, doorzocht de politie haar auto. En daar vonden ze agenten de gestolen goederen onder de stoelen verstopt. En volgens de douane kwamen de witte kiezels en het fijne illegale zand uit de koffer rollen. De vrouwen riskeert dus een boete tussen de €500 en €3000. Het gestolen materiaal is in beslag genomen en zal de komende dagen worden teruggebracht naar de natuurlijke omgeving. Mooi, hè? Toeristen willen wel vaker zand en schelpen op Sardinië meenemen. En dat staat bekend om die mooie stranden. Door de hoge boetes moeten dat voorkomen, want het meenemen van souvenirs is schadelijk voor de omgeving, staat hier ook. En zandstelen lijkt ongevaarlijk, maar het is dodelijk voor het kwetsbare ecosysteem van de kust, benadrukt de autoriteit van Italië, Sardinië. Dus nou, dan weet je dus als je die kant op gaat, en 40 kilo is natuurlijk heel veel natuurlijk. Hè. Ja, als je nou een beetje, als je gewoon een beetje een handjevol in je onderbroek duwt, dan maakt toch niet zoveel uit, toch? Gewoon. Dus hou er even rekening mee als je die kant op gaat. Sardinië. Geen zand meenemen van het strand. Nee. Terug. Ik denk een beetje eind jaren 70. Dan nieuw voor. Rozen zonder doornen.

Art Sullivan en Kiki was een fotomodelletje. En Peter Koelewijn die zat hier ook al wel weer een klein beetje achter. Zo'n beetje, ja, nee, dat is een heel lang geleden. Maar wel leuk. Dat is een aardig hitje geweest nog. Oké, maar nader het einde van de show. Het is 7 minuten voor 11. Doen we met Tabitha. Hallo, met mij.

Hallo, met mij was de ene laatste. Ik moet er nog eentje doen voor Astrid. Die wil, kreeg nog een mailtje binnen op de valreep. Doe jij nog voor mij even René Vrogen met daar sta je dan naar Astrid. Die heeft gelukt. Het wordt de laatste. Tijd om afscheid te nemen. Dat was de aflevering van zondag 26 mei 2026. Volgende week zitten we in juni. Mooie. Ja, juni. Als je straks naar bed gaat, wens ik een goede nachtrust. En wij kunnen, ja, na 11 uur zal ik even, ik moet even een verhaaltje afmaken. Ik ga veel te snel. Na 11 uur non-stop muziek en op de hele uur gewoon nieuws. Morgenochtend om 8 uur zit hij weer in zijn pyjama hier in de studio. Fred Siebelink, ik wens je heel veel plezier mee. Ja, wij kunnen weer een afspraakje maken voor aanstaande zondag voor een nieuwe aflevering van De Laatste Noot Live hier bij Bing of M. Ik hoop je dan weer een goede gezondheid te moeten. En ik zeg het maar een keer, wees een beetje lief voor elkaar. Tot volgende week.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ik heb Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: luistert een grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Itje Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Een avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.